patitei, pascanita patitei, kata kata katitei, pascanita patitei, patitam patitam, param param paritei, pascanita patitei, kata kata katitei, pascanita patitei. Ai vavitei, tusu chikuikin, kunanka, sayaita yachanai kitia, puririman rinai kitia. Cha papapach chichipach. Cha, abuelita pamusian piritawan tantatawan. Cha, papapach chichipach. Cha, abuelita pamusian piritawan tantatawan.